0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

De Heulen, de Visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse, iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megasnallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories.

0: out of mind. And I just can't keep on crying.
1: Blues aan het begin van Songs and Stories van een van de grootmeesters van het genre. Je hoorde Muddy Waters.
2: Songs and Stories met Edwin Wendt.
1: Deze Amerikaanse rhythm and blues hit uit 1948 trapte een Songs and Stories af voordat ik het touwram weer eens een keertje thuis heb gelaten. Wel heel uiteenlopende muziek weer. En je hoort muziek uit de hele periode van de jaren 40 tot nu, maar uit vrij willekeurige jaren. Van de hand van nieuwe die ik heb uitgezocht is dit er eentje. Uit Rotterdam, Romy Liz Rose.

Na de Rotterdamse Romy Liz Rose, van wie pas de plaat I Am June verscheen, hoorde je nog een Nederlandse plaat, Wild Sensation. Een voorjaarshit uit 1970 van de Eindhovense Mr. Albert Show. Daar zat onder andere saxofonist Bertus Borgers bij, die later met de Golden Earring en Herman Brood zou samenspelen. Zometeen naar de VS en naar Wit-Rusland. Eerst nog iets Nederlands. Van de eerste lang verwachte LP van het Amsterdamse Higby. Slow Death of a Good Girl heet die plaat. Dit is Hedgehog.

0: Je zou ze niet direct met de Nederlandse groep Urban Fire associëren, maar de band Chicago maakte net als Urban Fire LP's vol met lang uitgesponnen, ingewikkelde nummers met lange instrumentale stukken. Maar ook pakkende hitsingles. Daar was dit een voorbeeld van. In 1973. Ik vind het trouwens een vreselijk opwindend nummer dit. Feeling Stronger Every Day van Chicago.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Bent.
0: Liet je net al wat muziek horen uit de stad waar ik ben geboren en opgegroeid, Rotterdam. Dit is muziek van het eiland waar ik al 30 jaar woon. Het meest zuidelijke Zuid-Hollandse eiland, 50 kilometer onder Rotterdam, Goeree-Overflakkee. Uit de as van Charades, ook een hele leuke band trouwens, herreed vorig jaar Poser Beach. Hier zijn Joost, Sebastiaan, Frank en Gerben met Out of Place.

Pak een nummer van een heerlijke liveband, Poser Beach met Out of Place. En als u vaker naar Songs and Stories luistert, heb je ook wel vaker muziek van Geroe Overflak heen gehoord. Want dat barst hier van de bandjes. Elk voorjaar is er een tweedaags festival met alleen maar bands die een link met het eiland hebben. En aan het eind van het jaar de coversessies, waarin leden van al die bands in gelegenheidssamenstellingen liedjes coveren. En afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een duet van Isa Schoutens en Marilena Stolk. Dit nummer was op het lijf geschreven. Salt in the Wound, je hoort Boy Genius.

het klinkt alsof het is opgenomen op een goedkoop cassettebandje rond 1980. Dat van dat cassettebandje klopt dan misschien wel, maar zo oud als 1980 is deze plaat niet. Molchat Doma heet deze band uit Wit-Rusland. En dit komt uit 2018. Dantjevat. En ik hou van mijn lans, dus na een paar intense nummers even een arbeidsvitamintje tussendoor. 1967. David McWilliams.

Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren. English Teacher. Ik zag ze een paar jaar geleden op het Left of the Dial Festival in Rotterdam. Dit was van een eerste LP, het titelnummer uit 2024. This Could Be Texas. En dit is niks. Althans, zo heet het nummer. De zanger heet Maarten van Roosendaal.

goed, je bent nu vier hartinfarcten verder. Nooit naar iemand geluisterd, je bent een echte kerel. Maar dit is nu werkelijk je sterfbed. Je kijkt naast je, je denkt verdomd, die dame ken ik. En je zegt, liefst, ik heb nog nooit van iemand zoveel gehouden als van jou. En zij zegt, mag ik even uw temperatuur opnemen? En jij denkt, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Heb ik nou nog wat gedaan in mijn leven of heb ik het alleen maar druk gehad? Was ik nu boodschap aan het doen of was ik bezig niet te hyperventileren? Ga ik nu gewoon dood of ben ik bezig mooi te sterven? Waar ben je nou mee bezig? En het begint je langzaam te dagen. Weet je wat jij moet doen? Niks. Blijf nou maar rustig liggen en doe niks. Hou nou maar op met ademhalen en doe niks.

0: Wallace Trott, een van de beste disco- en soulzangeressen wat mij betreft. Loretta Holloway uit 1976. Precies 50 jaar oud dus. Je hoorde Dreaming.
1: Songs.
0: 1964. The Pretty Things, Don't Bring Me Down.
2: And Stories.

Bijna aan het slot van Songs and Stories hoor je dit nog even een nieuwe. Morn heet het bandje. And I watched you as your mind slipped far away from me. Dank voor het luisteren naar deze reis door de tijd tussen 1948 en 2026. Ik hoop dat je het leuk vindt. Even nog terug naar een plaat van precies 40 jaar geleden. Dromerige muziek van Victoria Land, het album van de Cocteau Twins. Graag tot de volgende wat Songs and Stories betreft. En dit is het besluit. Lazy Calm.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Country Express.

0: Goedenavond, luisteraars. Allemaal weer heel hartelijk welkom. Fijn, u bent weer afgestemd op Omroep Archipel. En dan kunt u het komende uur gaan luisteren naar een aflevering van The Country Express. Techniek, Leo van Wageningen. Achter de microfoon, cowboy Willy Wilfried. Ja, en we hebben vanavond hoog bezoek in de studio. U heeft ze al heel vaak op de radio gehoord. We hebben al heel veel aandacht aan haar besteed. Omdat ze zoiets elke maand wel met een nieuw liedje komt. Maar ze is er nu. Welkom, Jazzy Bo.
1: Goedenavond.
0: En wij gaan dadelijk heel veel leuke muziek van jou draaien. Je hebt je man ook meegebracht. Welkom, Frans. Frans zegt niks, maar Jazzy Bo wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, gelukkig wel. Maar wij beginnen altijd met de gospel, hè? Dat is traditie bij Omroep Archipel. En Leon heeft er vanavond weer eentje voor ons uitgezocht. Ik zie hier een hele grote, forse man staan. Is volgens mij een rapper, Jelly Roll. En die andere daarnaast, ja, die ken ik heel goed. Dat is Dolly Parton. En samen gaan zij voor ons zingen Dear God.

0: Ja, dat was Dear God. En dat werd gebracht door Dolly Parton en Jelly Roll. Ja, nogmaals van harte welkom, Jessie Bo.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn, eindelijk een keer.
0: Ja, jij was heel benieuwd wat hier allemaal in de keuken gebeurt.
1: En absoluut.
0: Wat wij allemaal doen. Want wij belden jou natuurlijk regelmatig.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan zag je ons niet. Ja, nee. Je kon ons wel zien via allerlei wegen, maar niet echt. En hoe bevalt het hier op het eiland?
1: Ja, superleuk. Ik ben echt verrast. Ik had er niet echt een voorstelling van, maar ik vind het heel leuk tot nu toe.
0: Tot nu toe, ja. Want we gaan nu natuurlijk beginnen. We hebben de gospel gehad. En de Belgen zeggen dan altijd, we zijn vertrokken met de Country Express.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn nu onderweg. Je weet, de Country Express is een hele mooie trein, hè? Die in Amerika echt rijdt. Mm. En die heet Country Express. En daar gaan wij nu mee onderweg. En we gaan beginnen bij het begin. Want we hebben het al eens vaker verteld natuurlijk. Hoe ben jij eigenlijk in de muziek gerold?
1: Nou, ik was heel klein en toen hield ik eigenlijk al heel erg van de muziek. En zover als ik me kan herinneren, was ik eigenlijk altijd met muziek bezig.
0: En dan zingen?
1: Ja, zingen, maar ook vooral. Ja, ik vond het altijd zo, ik ging mijn raam open doen en met mijn blokfluit dus voorstellingen geven.
0: Voor de buren?
1: Ja, voor de buren, de hele straat. Ja, absoluut. En op de kleuterschool heb ik een keer meegedaan met een musical. Vond ik ook superleuk om te doen. En muziekles. Eigenlijk altijd met muziek bezig geweest. Zowel als ik me kan herinneren.
0: Je bent er gewoon mee geboren.
1: Ja, ik denk het.
0: Zit in de genen, zeggen ze dan.
1: Ja, precies.
0: Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je niet meer klein. En dan word je dus groter. En hoe kom je dan eigenlijk in de wereld terecht dat je iets gaat maken voor het grote publiek?
1: Nou, dat is eigenlijk ik durfde dus eigenlijk, dat is heel stom. Ik durfde eigenlijk niet zo goed te zingen. Helemaal niet voor het publiek of voor andere mensen. Dus eigenlijk is dat nog niet zo lang geleden dat ik dat doe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat is even een geheim onthuld. Ik ben gewoon maar begonnen. En in een ludieke actie samen met een vriendin van mij ben ik toen Missing You gaan zingen. En dat was eigenlijk zoiets van, ik ga me uitbrengen.
0: Kijken wat er
1: gebeurt.
0: Dat
1: was eigenlijk mijn debuut. Ja.
0: En pakte dat goed uit?
1: Ja, dat pakte wel goed uit. Ja.
0: Want vaak als dat gebeurt en dat is een teleurstelling, dan zie je mensen nooit meer terug. Die denken dan gelijk van, ik krijg zoveel kritiek, laat ik maar stoppen. Wat dan vaak heel jammer is. Maar jij bent niet uit het veld geslagen. Zoals
1: nee. Nee, ik had echt zoiets van, dit is mijn droom, ik ga dit doen. Hoe dan ook. En ja, als mensen het leuk vinden, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En vinden ze het niet leuk, dan ga ik nog alsnog mijn droom doen.
0: En ga je gewoon door.
1: Ja, precies. Ja.
0: Even kijken, Leon die zit ondertussen al wat te zoeken. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we ook wat van je gaan laten horen. Van je zangprestaties. Ik heb het net al gezegd, je had zo'n beetje elke maand een nieuwe. Toen wij kennis met je maakten.
1: Klopt.
0: En de eerste keer in de uitzending had, dan zei ik aan het eind voor de gein van, nou, tot over een maand, de Jessie Bo. En hoor, dan kwam ik hier en dan Leon die kwam al lachend binnen en zei, we hebben er weer een.
1: Ja.
0: Jessie Bo heeft er weer een gestuurd.
1: Ja, ik ben best wel fanatiek.
0: Ja. Ga je nog zo door? Gewoon nu, na nu, volgende maand, komt er weer een?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ik vind het wel een mooie traditie.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel inspiratie. En ja, ik ben gewoon nog lang niet klaar. Dus ja.
0: En je maakt niet altijd covers?
1: Nee. Mijn eigen nummers ook.
0: Eigen nummers?
1: Ja, ik schrijf tussendoor. Zelf. Ja.
0: Kijk, of Leon, ik zie daar. Ben jij dat? Die ik hier zie?
1: Ja, dat ben ja, daar was ik dus in mijn. Hoe oud zou ik daar zijn? Ik denk een jaar of 4 of zo.
0: En ja. net als nu je koptelefoon op?
1: Ja.
0: En dat zingt volgens mij. Zullen we daar eens naar gaan luisteren dan? Ik zie dat daar staat Fame. Laat het maar horen, Leon.

0: Ja, dat was Fame van Jazzy Bo. Ja, Leon die kon de anderen even niet vinden, maar hij gaat verder op zoek naar wat anderen. Heb je leuke herinneringen aan dit, Fame?
1: Nou, ja, ik vond Fame eigenlijk een mooi nummer, omdat ik vroeger altijd al zoiets had van ik wil beroemd worden. Ja, en dat was eigenlijk de reden. Ja, niet echt heel uitgewaaid of zo. Dat was het eigenlijk.
0: Dat is wel eerlijk natuurlijk. Van, nou, wacht even, ik wil gewoon beroemd worden.
1: Ja, dat was altijd mijn droom vroeger.
0: Is het een beetje uitgekomen?
1: Nou, ik doe wat ik leuk vind en ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja. Dus,
0: en ik weet, ik heb het je er net al verteld, hè, van jij zei eigenlijk ben ik niet helemaal country. Hè, want het zit... En dan komt de spreuk van Kris Kristoffersen boven water, die altijd zei: als een nummer wat je hoort klinkt alsof het country is,
1: ja,
0: dan is het gewoon country. Dus
1: precies,
0: het is gewoon country. Ik zie hier dat hij gevonden heeft waar jij het over had.
1: Ja.
0: Zullen we die dan eerst maar gaan beluisteren? Ja, Missing You.

0: Ja, Missing You. U luistert naar The Country Express. En met techniek Leon van Wageningen achter de microfoon, Cowboy Willy Wilfried, elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En vandaag hebben wij in de studio Jazzybo live. En we hebben ze al heel vaak gehad, gewoon via de telefoon. Maar nu zit ze er een keer live. En ze had als kind al de wens om beroemd te worden. Nou, wij gaan ze helpen om dat te worden. Want op een gegeven moment lukt dat gewoon, Jazzybo.
1: Ja, dat...
0: Heb je de moed laten zakken? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, hoor.
0: Nee,
1: ik begin pas.
0: Dus, en wat ik eigenlijk ook vragen wilde, heb jij dan ook meegedaan aan dat soort... Ja, wat zijn dat allemaal? Wedstrijdjes waar je dan tegen elkaar moet uit de provincies en allemaal dat soort gedoe. Heb je daaraan meegedaan vroeger?
1: Nee, nooit. Nee, heb ik echt nooit gedaan. Nee, dat heeft me echt nooit... Nee, dat heeft me nooit getrokken of zo. Ik weet het niet. Nee, ik ben er geen type voor, denk ik.
0: Nee. En heb je al een grote ontdekker die je ontdekt heeft en zegt van nou, oké, we gaan op tournee of we gaan dit of zo? Nou, want dat hoor je ook vaak. Want Ilse de Lange heeft dat natuurlijk gehad met Ruud Hermans. Nee, die dan ineens zei van, oh, dat, daar zie ik wel wat in. Maar ja, dus die ben jij nog niet tegengekomen?
1: Nou, er zijn wel wat op de achtergrond. Maar ik heb een beetje een rare... ik doe gewoon op mijn manier.
0: Je bent gewoon eigenwijs.
1: Ja, best wel.
0: Ja, maar dat mag.
1: Ja,
0: dat vind ik wel leuk.
1: Ja, ik heb gewoon zoiets van, ik wil... Ik heb het voor mezelf, heb ik een beeld van. En zo wil ik het ook eigenlijk doen. En ja, ik zou er niet zo snel van afwijken.
0: Je gaat gewoon lekker door je eigen gang.
1: Ja, hoop ooit, mijn droom is ooit om op North Sea Jazz te staan. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Als degene die dat regelen dat hoorde nu. Ik zou zeggen, neem even contact op.
1: Ja, graag.
0: en wil je dan, ja, als je dan daar wil staan, dan wil je waarschijnlijk met een jazznummer komen. Heb je in die richting, heb je er wat?
1: Nou, het is wel de bedoeling, ik ben natuurlijk zelf aan het schrijven. Het is wel de bedoeling, ik ben natuurlijk zelf aan het schrijven. En in

0: Ja, er zijn er zoveel. Ja, kan je niet zo één voorbeeld noemen eigenlijk.
1: Nee. Nee, maar je bent eigenwijs, dus je doet gewoon, je ja, doet gewoon jezelf. Ja. Dus je hoeft ook eigenlijk geen voorbeeld dan. Maar dat jazzfestival, dat lijkt je dan wel wat om daarheen te gaan.
0: Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Hoe en wat weet ik nog niet. Daar ben ik echt nog een beetje aan in het puzzelen. En wat wil ik nou precies? Maar dat lijkt me wel echt een ding om naartoe te streven ooit.
1: De jazzwereld in en dan. Heb je eigenlijk al een band ook om je heen? Of doe je het gewoon nog allemaal in je eentje?
0: Nee, tot nu toe allemaal in mijn eentje. Maar er lopen wel wat projectjes. Dat is, kan ik nog niet heel erg over vertellen. Want het is allemaal nog in de pen. Maar dat kan wel iets heel erg leuks worden. Dus dat volgt nog.
1: Nou, maak je me nieuwsgierig.
0: Ja. Surprise.
1: Dan hebben we de komende programma's nog wat om aandacht aan te besteden, zal ik maar zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: Want dan kunnen we gewoon dat schema van elke maand hebben we Jazzybo, kunnen we er gewoon in houden.
0: Ja.
1: Als jij toch dat in de pen hebt zitten. Trouwens, ik heb de pen hier.
0: Ja, bedankt.
1: Ja, en even kijken. Hij heeft weer wat klaarstaan. Je kan het zien, hè?
0: Ja, Natural Woman.
1: A Natural Woman. Laten we daar maar naar gaan luisteren, Leon.

Ja, een natural woman, eigenwijs. Ik heb het nu meegemaakt dat het goed gaat. En ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Hoe jij dat allemaal...

0: elkaar draait. Ben je er nu op dit moment druk mee bezig? Je bent hier nou bij Archipel in Dirksland.
1: Ja.
0: Ben je al bij meer omroepen geweest? Kan je het een beetje vergelijken? Van, nee, je was geloof ik nog niet...
1: Ja, ik ben wel bij een aantal anderen geweest. Maar het is eigenlijk allemaal niet echt met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Nee, hè? Nee. Zijn uniek, wij zijn ook eigenwijs.
1: Het is totaal anders. Ja, dat is wel.
0: Leon zit ook te lachen, ja, die is ook eigenwijs. Dus.
1: Nee, ik ben wel bij verschillende geweest. Morgen ga ik ook weer ergens anders heen en... ik vind het gewoon een leuke ervaring.
0: Krijg je daar ook reacties uit van mensen? Dat ze zeggen van, ik heb je bij die en die lokale omroep gehoord... of streekomroep of wat dan ook. En, reageren de mensen daar nog? Want soms. Jij zit op YouTube?
1: Ja, eigenlijk op alle social media, zeg maar.
0: Overal?
1: En, ja. En, ja, je krijgt natuurlijk wel reacties.
0: Kritiek? Vast wel. Nou, dat valt op mee?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet
0: opbouwende
1: echt
0: kritiek?
1: Ja, soms. Ja.
0: Zo wat ik net zei, want als ik dan daar zit te luisteren naar dat nummer... dan zeg ik van, je hebt gewoon een hele heldere stem.
1: Ja, dat hoor ik dan wel vaker inderdaad. Maar voor de rest, ja, ik hoop altijd eigenlijk dat mensen zeggen van... nou, als ik bijvoorbeeld zelf een nummer schrijf en ik breng het uit... vind ik het juist leuk om te weten wat ze daarvan vinden. Kijk, als je het niet mooi vindt, is ook prima. Vind je het wel mooi, dan hoor ik het ook graag. Dus ik hou daar wel van eigenlijk. Mag wel wat vaker.
0: Ja. Maar eerlijk zijn gewoon. Dan moet
1: mensen
0: zeker tegen je.
1: Nee, absoluut.
0: Dat zeg ik ook altijd als je zegt een nummer. Dan komen hier ook wel eens artiesten voor. Ik zeg, joh, dat vind ik geen leuk nummer voor jou.
1: Ja.
0: Nee, dat past niet bij je. Want dat hoor je ook wel eens. Hè? Dat artiesten een nummer gaan zingen wat eigenlijk helemaal niet bij ze past.
1: Ja,
0: dat voel je volgens mij zelf aan. Van, dat ligt mij helemaal niet. Dit moet ik ook niet meer doen.
1: Ja, klopt.
0: Maar treed je ook al live op?
1: Nee, ook daarin ben ik heel eigenwijs. Ja, nee, ik heb al zoiets van... mijn prioriteit is eigenlijk... samenwerken met muzikanten. Want ik vind de belevenis, zeg maar, met muzikanten vele malen leuker dan bijvoorbeeld de belevenis met een orkestband.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk heb ik gewoon. Natuurlijk, als ik gevraagd word, dan doe ik dat. Maar ja, de belevenis is anders met muzikanten. Dus ik ga eigenlijk voor de muzikanten.
0: Die kant op.
1: Yes.
0: En niet. Nee, dat is mooi dat we dat weten. Kijken wat onze vriend Leon weer gevonden heeft. Strawberry wine, daar kan je misschien wel wat over vertellen.
1: Ja, dat was een, wat je net zei, van soms maak je nummers en dan denk je, past dit bij mij?
0: Heb ik er zo een te pakken?
1: Ja, precies die.
0: Die?
1: Ja.
0: Maar dat niet?
1: Nou,
0: voelt niet goed?
1: Nee, het is niet echt, niet echt mij. Misschien wel country, maar niet... Ja, net niet dat nummer of zo. Maar ik vond hem op zich wel leuk gelukt.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet of de echte experts hem ook goed gelukt vinden.
0: Heb je er nog niks van gehoord?
1: Nee,
0: van
1: dus
0: die
1: daar zou ik bijvoorbeeld wel feedback van willen krijgen.
0: Nou, dan gaan we hem gewoon toch laten horen. Kijken wat er gebeurt.
1: Ja, precies.
0: Misschien krijgen we een telefonisch probleem. Omdat er ineens een soort bom die belt. Nou ja, we gaan het proberen. Jazzy Boom met Strawberry Wine.
1: Joeps.
0: Joepie.

0: Dan ben je mij helpen.
1: Ja, Jesse Bo was dat met Strawberry Wine. Een nummer wat, ja, we hebben het gedraaid. Maar is het gevoel een beetje teruggekomen of... Nee, ik zie al je gezicht dat het niet zo is. Waar gaan we even verder met jouw leven? Op een gegeven moment zit je dus in die showbiz. En bevalt het eigenlijk of zeg je van... ja, waar ben ik nou in terechtgekomen?
2: Nee, natuurlijk, het bevalt absoluut. Ik ben alleen heel erg nog zoekend en... ik ga nog heel veel meer ontdekken.
1: Dat jazzfestival, daar zit je op te wachten, nog?
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Kijk of we dat voor je regeltje kunnen. Hebben ze al gebeld? Nee, geloof het niet. Want dan hadden we Leon wel zien springen en die zit te zoeken en die heeft alweer wat.
2: Ja. Nee, ik ga gewoon. Ik doe gewoon lekker mijn ding waar ik mee bezig ben. En ik ben lekker aan het schrijven, muziek aan het maken. En ik zie wel waar ik uitkom.
1: Je schrijft wel hele verschillende nummers, vind ik. Hè? De ene keer is het uptempo. Maar meestal heb je toch wel ballads.
2: Ja, ik hou eigenlijk wel het meeste van ballads. Maar soms vind ik het leuk om mezelf uit te dagen... en dan toch iets een beetje wat meer swingends te doen. Want ballads is leuk, maar om een hele avond bijvoorbeeld... naar een repertoire van ballads te luisteren...
1: Nee.
2: Ik denk dat het leuk is als je af en toe ook een beetje wat uptempo's er doorheen gooit.
1: Een hele avond country luisteren is ook niet leuk, hoor.
2: Mm-mm.
1: Een uur... zeg ik oké, wat wij doen. Maar daarna, nee, niet. Dat is niet leuk. Maar de uptempo's zitten er wel bij jou tussen.
2: Ja.
1: Heb ik gehoord in de afgelopen maanden, weken...
2: Klopt.
1: Dat wij naar jou luisteren. En wat voelt voor jezelf eigenlijk het beste?
2: Nou... Ik vind dus het allerleukste om te doen eigenlijk freestylen. En dat is eigenlijk gewoon... dat zou in principe op allerlei melodieën kunnen zijn. Langzaam, snel. Maar gewoon zingen vanuit je gevoel. En ik denk ballads kom ik denk ik het beste tot mijn recht.
1: Country songs die gaan waarschijnlijk altijd over drankgebruik. Echtscheidingen.
2: Ja.
1: En allemaal dat soort dingen. Maar...
2: Ballads over liefdesverdriet, afscheid.
1: Komt het toch weer een beetje bij elkaar in de buurt, hè?
2: Ja, ja.
1: Het zit toch wel een beetje verweven, hè? Mm-hmm. Ik zie jou ook nog wel eens een echte country nummer opnemen. Helemaal. Net zoals Beyoncé ineens. Die deed ineens een ander jasje aan en huppata, daar kwam Texas Hold'em. En daar schrok ook de hele wereld van en... Er waren er gelijk een heleboel die haar na gingen doen. Dus ik zou niet raar opkijken als jij ineens vandaag of morgen... ook met een puur keihard country nummer komt.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen.
1: Kijk.
2: Ja, ik ben best wel impulsief op dat gebied, dus ja. Dat
1: laat het ons vooral weten, hè.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Kijk, ik heb weer... Oh, haalt hij hem weer weg, die Leon. Ik weet niet wat hij wilde gaan draaien, ja. Ken je hem? Kan je hem lezen?
2: Ja, ik zie het.
1: En wat kan je over dat nummer vertellen? Is dat een cover? Heb je hem zelf geschreven? You are there. Staat er.
2: Dat is mijn eigen nummer.
1: Je eigen nummer?
2: Ja.
1: En onder wat voor omstandigheden heb je dat geschreven? Want dat is ook heel vaak belangrijk.
2: Ja, ik denk... Ik heb best wel een rottige tijd gehad. En daar ben ik eigenlijk wel steeds meer aan het uitkruipen, zeg maar. En er zijn altijd mensen die bij jou zijn of naast jou staan... waarvan je het misschien niet verwacht, maar die er wel altijd zijn. En dat is eigenlijk de gedachte achter dit nummer.
1: Je leert je vrienden kennen in nood.
2: Ja, precies, dat.
1: Dat.
2: Ja, dat is de inspiratie geweest.
1: En heeft het dan een beetje een troostende werking? Of heb je er niks aan? Waarschijnlijk wel.
2: Ja, je schrijft het gewoon eigenlijk een beetje van je af. En je hoopt dan ook dat je anderen ook een beetje tot steun kan zijn. Want dat is eigenlijk wat ik ook wel heel erg mooi vind om te doen. Dus zeg maar ook een boodschap afgeven in mijn nummers.
1: Overkomt het je ook wel eens dat je een nummer dan aan het zingen bent en dat je halverwege denkt van, nee, daar moet ik nog wat aan veranderen. Het loopt niet.
2: Ja, absoluut.
1: Dat zal ook...
2: Ja, dat is absoluut zo. Ik heb het best vaak. Dat ik denk, nee, dit is toch niet helemaal... Dit voelt niet. Voelt niet goed. Moet toch anders.
1: Prullenbak in. Ander.
2: Ja, dat schrijven gaandeweg. Als je je muziek combineert met je tekst... dan ben je toch wel elke keer aan het strepen en aan het veranderen. En dan, dit vind ik toch niet mooi. Of deze zinsopbouw is niet goed. Dus je bent eigenlijk constant bezig.
1: Doe je lang over een nummer?
2: Ligt eraan.
1: Oké, ook net zoiets als Henk Williams die dan in een kwartiertje Jambalaya schrijft. Zo van,
2: ja, heb ik ook.
1: Even tussendoor, heb je dat ook wel eens?
2: Ja, dit is volgens mij ook zo'n nummer. Oh. Dat heeft niet al te lang geduurd.
1: Hoe is het mogelijk? Dan gaan we er naar luisteren. Ja. En het heet You Are There.
2: Yes.

0: Ja, u luistert naar de Country Express met Leo van Wageningen en cowboy Willy Wilfried. Elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En we hebben hier nog steeds gasten in de studio. Jazzy Bo en Frans met een Z. Ik zal hem niet vergeten. Ja, en dat schiet al op, hè. Dat programma. Het gaat eigenlijk best wel snel.
1: Ja?
0: Heb je nog wat bijzonders te melden? Jij vast wel. Wat wil je dat de luisteraars die jou volgen op Facebook... Maar waar dan ook overal als ze je volgen... weet je wat die van jou verwachten?
1: Nou,
0: stel nee. Wel moeilijke vragen, geloof ik.
1: Ik zou best wel wat meer...
0: Krijg je veel feedback?
1: Jawel.
0: Dat wel?
1: Ja, nou. Jawel. Ik krijg wel... ik krijg in die zin wel feedback, maar ik zou wel eens willen weten of ze misschien een bepaalde stijl of zo willen horen. Want ik vind het altijd leuk om een uitdaging te krijgen.
0: Die Country CD.
1: Ja. Ja, precies. Ja, die gaat er komen.
0: Ja.
1: Nee, dat... ik weet het niet. Gewoon, ik vind het hartstikke leuk dat ze me volgen en zo. Maar ik wil echt ook... meer expansie geven, ook in Nederland. Dus ik wil uiteindelijk wel heel graag, zeg maar... Jazzy Bo overal laten horen. Dus niet alleen op de radio en op social media en op de streamingportals. Dus dat is... de uitdaging. Kom gewoon muziek maken met me.
0: Net wat ik altijd zeg tegen de luisteraars. Kom naar de studio, breng je cd's mee.
1: Ja.
0: Dan draaien we die en dat is helemaal prima. Dat is gewoon leuk. En dan zeggen ze, maar ik kom gewoon gezellig. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Is hier niemand die je bijt?
1: Nee.
0: Maar de mensen, is toch een drempel waarschijnlijk om te komen. En die drempel, dat merk jij dus ook wel dat de mensen niet... Je verwacht actiever.
1: Nou, want ik ben wel echt serieus op zoek. En ik wilde eerst, wilde ik heel graag wel een band starten. Maar nu heb ik zoiets van, het hoeft niet per se een volledige band te zijn. Maar het kan ook, je kan ook heel mooi muziek maken met bijvoorbeeld een gitarist of een pianist. Ja, ik denk dat het gewoon proberen is.
0: Jij komt uit Enschede.
1: Ja.
0: Vlak aan de Duitse grens.
1: Yes.
0: Heb je daar nog... Wat? Kent Duitsland jou?
1: Het wordt wel geluisterd naar mij in Duitsland. Ja.
0: Dat wel?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is eigenlijk heel veel in het buitenland.
0: Maar je hebt heel veel nummers. Nederlandse nummers. Is dat een optie?
1: Nee, sorry.
0: Nee, het hoeft niet. Tegenwoordig schijnt dat populair te zijn bij de jeugd. Hè? Als ik dan zie... Dat zo'n zangeresjes die dan Nederlandse liedjes zingen... wat hun successen hebben, dan denk ik... Hé, is dat een nieuwe trend? Of?
1: Ja, ik vind... kijk, als iemand... ik vind sommige Nederlandse nummers echt wel mooi... maar het is niet wat ik zelf zou willen doen, nee.
0: Nee. Heb je dat gevoel weer, dat het, daar zit het niet?
1: Nee, dat is niet.
0: In Duits?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ook niet?
1: Nee, sorry.
0: Blijft gewoon Engels?
1: Ja, Engels, Spaans. Spaans vind ik ook echt prachtig. Dus dat zie ik mezelf misschien nog wel doen.
0: Kan je in Spaans schrijven ook dan?
1: Ja, ik heb zelf in Spanje gewoond, dus dat is van mij...
0: Kijk, er komt een heel nieuw item boven water.
1: En ik heb ook heel veel luisteraars trouwens in Zuid-Amerika. Dus dat is, echt, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus misschien komt er wel ooit een Spaans.
0: Luisteren die nu dan ook? Slapen ze nu? Ik weet niet hoe het zit met, met de uren.
1: Ja, ik denk dat het tijdverschil...
0: dat toch een beetje... maar dat is natuurlijk wel... dan heb je al een beetje een ingang om daar... Maar moet je een carrière willen in Amerika?
1: Weet ik niet. Ja, ik denk dat het niet verkeerd is. Maar het
0: zou leuk zijn.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Spanje?
1: Ook, ja.
0: Vooral als je natuurlijk al... in Spanje gewoond heb, dan ken je een beetje al de Spaanse mentaliteit. Dat is dan wel volgens mij op nummers die echt een beetje eruit springen. Spaans.
1: Ja, dat kan. Maar er zijn ook heel veel goede Spaanse artiesten die ook ballads maken.
0: Toch?
1: Maar ja, echt wel hele goede. Ja, ik vind bijvoorbeeld Luz Casal, dat is een Spaanse zangeres. Die is echt. Ik hou van haar nummers. Heel mooi.
0: Flamengo? Zit ik dan helemaal in de verkeerde buurt?
1: Nee, dat vind ik ook heel erg mooi. Maar dat is wel een kunst om dat goed te kunnen. Je moet je echt wel heel erg inleven in de muziek. Maar het is ook een. Ja, het is een kunstvorm eigenlijk, flamenco. Dus dat is wel complex.
0: Moeilijk lijkt mij
1: ja,
0: dan.
1: Ja, heel complex.
0: Zeker als je een buitenstaander bent dan hier nu nog. En dan Spanje, dan flamenco.
1: Ja.
0: Ik denk dat je het wel kan.
1: Ja, ik denk
0: je hebt het nog nooit gedaan, maar ik denk dat je het kan.
1: Ja, precies. Nee. Ja.
0: Waar heb ik die meer gehoord?
1: Ja.
0: Nee, maar je hebt dus nog aardig wel wat op het repertoire staan. Wij kunnen nog. Leon, we hebben nog wel een hoop te goed van er, hoor. Want
1: ja,
0: dat country-nummer komt er. En dan komt er een flamenco.
1: Mm-hmm.
0: En ja, Nederlands hoeven we dus niet te verwachten. Dat schrappen we onmiddellijk.
1: Ja, nee, Nederlands
0: eigenlijk. Nee, Duits was het ook niet. Frans. Hé, hey, chansons.
1: Kan heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ik versta er geen woord van. Maar ik vind het best wel. Het is, ja, klinkt wel. Is dat wat voor je?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar sta ik wel voor open, zeg maar. Ja, ik vind het ook wel een mooie taal. En ik denk dat je ook wel hele mooie Franse nummers kan maken.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel. En vooral jou met je heldere stem. Daar ben ik weer. Dat lijkt me. Frans, die mompelen altijd een beetje. Mm. Heb ik het idee, hoor. Maar dat komt natuurlijk omdat ik het ook niet versta. Maar als jij dat met je heldere stem zou zingen, dan kan ik het in elk geval verstaan. Of ik het dan begrijp, is nog een tweede. Maar dan zou ik het. Dus dat zetten we ook op je lijstje?
1: Ja, hoor, zet hem maar op.
0: Zet hem maar op. Oké, dan gaan we eerst luisteren naar. Is dat de laatste? Chasing Answers.
1: Ja, dat is mijn laatste.
0: Nee, niet de laatste.
1: Nee, de laatste.
0: Er komen er nog veel meer, maar de laatste die je uitgebracht hebt.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan gaan we daarna luisteren, Leon.

0: Ja, en dat was dan het nummer wat het laatst is uitgegeven. We noemen het niet het laatste nummer. Chasing Answers. Ja. Heb je ze gevonden, die antwoorden?
1: Ja, absoluut. Sommige wel.
0: Sommige man antwoorden wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat jij lang helemaal nog niet uitgesproken bent. Dat je nog veel meer te vertellen hebt en te doen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom gewoon.
0: Ja, je weet het nu te vinden. Het is wel een end.
1: Ja, het is wel een end. Ja,
0: maar dan heb je ook wat, zeggen ze altijd. Maar.
1: Ik vond het superleuk om jullie een keer en het echt te zien. En om er te zijn en om te kletsen. En,
0: Wij vonden het ook leuk dat je hier was. En de deur staat altijd voor je open.
1: Leuk.
0: Als je wil komen, je kan de moed opbrengen om hierheen. Ik zou zeggen, kom.
1: Nou,
0: je hebt
1: al
0: contact met Leon en dan komt het voor elkaar.
1: Ja.
0: Ja, ik ga je bedanken, want ik denk dat mijn de Derks al op de achtergrond komt en die pakt zijn mondharmonica.
1: Jullie ook bedankt.
0: Wij pakken onze biezen. Bedankt voor het luisteren en Leon, bedankt voor de techniek. Ja, en jullie bedankt voor het bezoek, ook je man, Frans.
1: Ja, jullie bedankt. Dat er mochten zijn.
0: En ik hoop dat jullie weer goed thuiskomen. Deze verre reis.
1: Ja.
0: En maak er nog wat moois van. En laat ons vooral weten wanneer dat country nog is.
1: Ga ik doen. Zeker.
0: Ja, en dit was het weer. U krijgt de groetjes van Leon van Wageningen en cowboy Willy Wilfried.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkensouwer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkensouwer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Could have been a painter, a Beethoven, a Mozart. Could have been a contender instead of attending seminar.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een zomersplaatje om mee te beginnen. So Nice, oftewel de Summer Samba. Astrud Gilberto hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 26 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de staat van de dijken is in kaart gebracht. De column van Joost Kiewiet. En verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Fijne muziek om in de stemming te komen voor de late avond. Brazzaville was dat en Some Days. En daarvoor Joe Cocker en My Father's Son. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert ongeveer 380 kilometer aan dijken. Het waterschap daar maakt ieder jaar een veiligheidsrapportage daarover. En die is kort geleden vastgesteld. Arie de Gelder van het waterschap is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Meneer de Gelder, welkom.
2: Dank u wel.
1: U bent teamleider beleid en adviseur bij dat Hoogheemraadschap. Dan hebt u veel met die dijken te maken, denk ik. Of gaat u zelf ook over de dijken lopen om ze te inspecteren?
2: Nou, soms ga ik wel mee, maar nee, we hebben mensen die dat nog veel beter kunnen en daar meer tijd voor hebben.
1: Ja.
2: Dus die dijken worden inderdaad regelmatig geïnspecteerd door onze medewerkers. Maar we doen ook allerlei metingen en berekeningen om te kijken hoe sterk ze precies zijn.
1: Ja, dat is een hele eind, want 380 kilometer hebben jullie in beheer, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn wel hele verschillende soorten dijken, hoor. We hebben ruim 70 kilometer echt dijken langs de rivieren. En we hebben ook wat wij dan dijken of kaders noemen, langs de rotten en de ringvaart. Als je daar langs loopt, dan hebben mensen soms geen eens door dat het echt een dijk of een kade is. En we hebben ook in de polder nog wat dijken. Dus het zijn hele verschillende types. Ja. Maar inderdaad, het zijn nogal wat kilometers.
1: En zijn die nu allemaal in kaart gebracht dan?
2: Ja, die zijn allemaal in kaart gebracht.
1: Wat betekent dat die dijken nu in kaart gebracht zijn? Dat u precies weet hoe de dijken erbij liggen, al die 380 kilometer lang?
2: Ja, precies is altijd... we weten in ieder geval gewoon goed hoe hoog ze zijn. En we doen ook steeds vaker en meer grondonderzoek om ook de hele ondergrond te kennen.
1: Ja, ja.
2: Want ze zakken ook altijd nog een beetje in precies. Ons gebied. Dus dat houden we allemaal nauwkeurig bij. Maar er staan soms ook constructies in, damwanden. Dus elk type waterkering heeft zo weer zijn eigen aandacht nodig.
1: Ja. En als je ze controleert, dan heb je misschien minder snel dat je hele grote ingrepen moet doen om ze weer goed te maken.
2: Nou ja, of we komen er juist achter welke ingrepen...
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat kan
2: maar
1: allebei.
2: Over het algemeen zien wij dat onze dijken door alles wat we eraan doen alleen maar sterker en beter worden. Maar dat moet ook, want de normen en de eisen die we eraan stellen, die worden ook steeds strenger. Omdat er gewoon steeds meer mensen achter wonen, steeds meer geld achter geïnvesteerd wordt.
1: Ja.
2: Betekent dat onze bescherming ook eigenlijk steeds beter op orde moet hebben.
1: En door het weer en alles wat daarbij hoort, kan het ook nog eens zijn dat er sneller een overstroming komt? Of de rivieren te hoog komen, of wat dan ook? Want jullie hebben alleen dijkrivieren, hè? Geen zeedijken.
2: Nee, maar de zee heeft echt wel flink invloed, hoor. We zitten gelukkig ook achter de stormvloedkeringen, dus daar wordt ook natuurlijk aan gerekend. Maar de modellen die houden zeker ook rekening met storm op zee en hoe dat doorkomt in ons gebied. En juist in ons gebied heeft die storm op zee. En dan kan het water toch gewoon 1 of 2 meter hoger worden.
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk situaties die in de praktijk bijna niet voorkomen. Zo hoog als in 1953 is het eigenlijk sindsdien in ons gebied niet meer geweest. Maar wij weten wel dat het zo ook kan komen.
1: Ja.
2: En daar houden we in al onze berekeningen en zo toch ook echt rekening mee.
1: Als Hoogheemraadschap hebt u het goed voorbereid en houdt u de dijken goed in de gaten, zodat de inwoners droge voeten houden, zoals dat dan genoemd wordt, hè?
2: Ja, ja. Dank u wel.
1: Dat is een mooie conclusie. Nou ja, de mensen willen wel weten hoe het precies zit. En jullie hebben een cruciale rol in die hele dijkverzwaring en dijkverandering, of de veiligheid van de dijken in ieder geval, zodat iedereen droog voet houdt, toch?
2: Ja.
1: Ja, mensen die daar iets meer over willen weten, jullie hebben daar een veiligheidsrapportage, dus er is iets schriftelijks gemaakt. Kunnen die dat op de website terugvinden?
2: Deze rapportage die staat nog niet zo specifiek op onze website. Hij is ook best wel heel erg technisch.
1: Ja.
2: Er staat wel allerlei andere informatie, ook over de dijkversterkingen die we inderdaad uitvoeren op dit moment langs de Hollandse IJssel, of waar we plannen voor hebben. Dus er is op onze website www.hhsk, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, is een hele hoop informatie te vinden. En mensen die echt gewoon precies willen weten hoe we dat dan doen en wat voor inspecties en dergelijke, die kunnen die rapportage ook opvragen en dan sturen we die gewoon toe. Maar daar geven we ook graag een toelichting bij, want het is wel
1: Het is heel technisch, zegt u wel.
2: Het is wel hele specifieke en technische informatie die je ook verkeerd zou kunnen begrijpen.
1: Oké, nou dan is duidelijk dat mensen toch even de website kunnen kijken. En als ze echt geïnteresseerd zijn in de rapportage, kan dat ook nog.
2: Ja, zeker.
1: Dan is het in ieder geval duidelijk dat de staat van de dijken dit jaar weer in kaart gebracht zijn. Arie de Gelder, hij sprak erover. Hij is teamleider beleid en advies bij het Heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ik dank u wel voor het gesprek.

Oud en nieuw wisselden elkaar af. Adamo uit 1968 met F comme femme, zowel V voor vrouwen. En Naomi uit Nederland, zojuist. For a Minute heet hij. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Na Bloodstone en Outside Woman.

De schijf van 5 is aangepast. En dat gaf me een consternatie. Alle praatprogramma's op tv hadden het erover. Minder vlees was het advies. En dat kon rekenen op een storm van verontwaardiging. Ze willen ons balletje gehakt afpakken. Stel je voor, zeg, dat kun je toch niet accepteren. Er kwam zelfs een heus kamerdebat. En de hele rechterflank in de Tweede Kamer sprak er schande van. Hier is sprake van een verkapt klimaatbeleid. En dat kon toch niet de bedoeling zijn.

Iets doen aan klimaatverandering is woke. Dat is voor klimaatgekkies. Ik heb het met verwondering gevolgd. Vanwaar die ophef, vraag je je dan af. Over een voedingsadvies. Wat is daar nou zo gevoelig aan? Als je het wil volgen, dan doe je dat. En anders niet. Het is een advies, niet meer en niet minder. Ik kreeg persoonlijk zo'n 40 jaar geleden eenzelfde soort advies van mijn huisarts. Ik was daar voor een jaarlijkse controle en hij zei: jij moet voorzichtig zijn met vlees en dierlijke vetten. Ik behoorde tot een risicogroep voor hart- en vaatziekten. Ik had natuurlijk die dokter zijn vet kunnen geven en kunnen reageren als nu zo'n beetje half Nederland. Dan had hij waarschijnlijk gezegd: doe vooral je eigen zin. De gevolgen zijn ook voor jezelf. Mijn reactie was: voorzichtig zijn met vlees, dat gaat voor mij niet werken. En ik ben gestopt met vlees eten. En nu, na 40 jaar geen vlees eten, voel ik me gezond en fit en geniet ik iedere dag, ook van mijn maaltijden. De schijf van 5, ofwel het collectieve voedingsadvies, stond nu in het brandpunt van de belangstelling. Veelal negatieve belangstelling. De schijf van 5 is eigenlijk een soort cirkel, een ronde taart met 5 punten. En elk van die punten staat voor een groep voedingsmiddelen waaruit je iedere dag iets op het menu moet zetten. Tenminste, als je het advies wil volgen. Voor de duidelijkheid, niks moet. De schijf van 5 bestaat al sinds 1953. En sindsdien is het verschillende keren aangepast. Het advies wordt uitgebracht door het voedingscentrum. En zoals gezegd, van tijd tot tijd gewijzigd. Aangepast naar de inzichten van de tijd en de stand van de wetenschap. Ook in 2016 was er een wijziging, gebaseerd op de richtlijning voor goede voeding van de Gezondheidsraad. Ook toen was er al een verschuiving naar meer plantaardig. Minder vlees, meer groenten, noten en volkorenproducten, minder suiker, zout en verzadigd vet. Niks nieuws onder de zon, zou je denken. De verschuiving van 10 jaar geleden zet nu, in een nieuwe versie van de schijf, door. Minder dierlijk, meer plantaardig. Toen verliep het geruisloos en nu lopen de gemoederen hoog op. De negatieve relatie tussen veel dierlijke producten eten en ernstige ziekten wordt steeds meer duidelijk. Maar als wetenschappelijk onderzoek over die relatie aan de orde komt, noemt mevrouw van der Plas van de BBB dat angstporno. Dat geeft te denken. Moeten we dan de wetenschap negeren? Het past wel bij de benadering van sommige politici. Wetenschap is ook maar een mening, stellen zij. Het past ook in door politici aangejaagde polarisatie in onze samenleving. Laat je niet ophitsen, zou ik willen zeggen. Laat je niet indelen in kampen. Geniet van je vrijheid om te verschillen van mening en van eetpatroon. Gevoelig punt is dat het nieuwe voedingsadvies ook aandacht besteedt aan de duurzame productie van voedsel. Feit is dat het westerse voedingspatroon, zoals zich dat de afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld, onhoudbaar is. De aarde kan dat niet aan. De problemen met het klimaat en het verlies aan biodiversiteit zijn nu al immens. Als steeds meer mensen ons eetgedrag willen overnemen, en dat zien we gebeuren, dan zijn de problemen niet meer te overzien. En wat is het probleem? Je kan met gezonder eten ook iets doen voor de gezondheid van onze planeet. Toch wordt vermeend klimaatbeleid via een voedingsadvies niet gepruimd door de rechterflank van onze volksvertegenwoordiging. Over inkomenspolitiek ging het niet. Meer plantaardig is ook goedkoper. Via plantaardige producten kun je dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen voor veel minder geld. En dat is goed nieuws voor mensen die krap zitten. Toch? Dat zouden volksvertegenwoordigers ook kunnen onderstrepen. Het gaat wel ten koste van de portemonnee van industriële veehouderij en toeleveringsbedrijven. En die hebben een sterke lobby. Misschien speelt dat ook wel een rol bij de ophef. Als je met een kleine wijziging van je eetpatroon iets kan doen voor je gezondheid, je leefomgeving en je portemonnee, waarom zou je dat niet doen? Het bevalt mij goed.

Je kan maar niet slapen naast me, wakker in bed. Zacht loopt de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd

Crystal Gayle was dat, met een nummer uit 1982. You Never Gave Up On Me. En daarvoor Erik Macy. En Als Je Eens Wist. Zometeen. Verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat na Alice Cooper en You and Me.

0: Naast zijn lugubere zaaloptredens maakte hij ook mooie muziek. Alice Cooper hoorde je uit 1977 met You and Me. Ons volgende onderwerp. Paprika poeder, chili, komijn, thee en rijst in de Nederlandse supermarkten bevat de resten van pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. Directeur Nicole van Gemert is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Nicole, welkom.
2: Dankjewel.
1: Schokkende mededeling?
2: Ja en nee, eigenlijk. Omdat het schokkend is dat verboden pesticiden op ons bord belanden. Maar nee, omdat we dit al heel veel jaren proberen aan te tonen en de politiek proberen te overtuigen hiermee te stoppen. Wat wij hebben onderzocht is verboden pesticiden. En wij noemen dat de grote gifroute. Want wat is het geval? In Europa hebben we een hele lijst pesticiden verboden vanwege de enorme schadelijkheid voor zowel gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en voor de bijen. Mm-hmm. En die hebben we hier verboden. Maar wat wij niet verboden hebben, is dat de grote gifreuzen in Europa deze pesticiden produceren en vervolgens exporteren naar landen in Zuid-Amerika en naar landen in Afrika. Omdat ze daar niet verboden hebben. En dan vervolgens gaan zij daar onze groenten, kruiden en dat soort dingen mee verbouwen en dan komt het weer terug op ons bord.
1: Ja.
2: Dus wij noemen dat de gifboemerang.
1: Ja, het legt een lange afstand af dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Jullie hebben een aantal dingen onderzocht. Maar ik zag ook staan de specerijen van Verstegen.
2: Ja, dat klopt. Die sprong er bovenuit. Vandaar dat je die waarschijnlijk meteen zag staan.
1: Ja, klopt.
2: Ja, dus in het chilipoeder van Verstegen, als voorbeeld, het is natuurlijk maar een steekproef, troffen we 18 verschillende pesticiden aan. En van die 18 was de helft, dus 9, waren er verboden in Europa.
1: Oké, ja, en dat komt dan via die kringloop die je net noemde, ik noem het maar even zo, komt het bij ons weer terecht. Is het heel gevaarlijk dan?
2: Ja, deze pesticiden zijn verboden omdat ze heel gevaarlijk zijn.
1: Maar als je
2: echt niet ziek wordt als je chilipoeder op je eten hebt gedaan. Hoor.
1: Dat zijn hele kleine hoeveelheden. Ja, precies. Ja,
2: en het is ook zo dat in dit geval van chilipoeder bijvoorbeeld maar 1 van de 18 aangetroffen pesticiden boven de wettelijk toegestaande waarde is. Mm-hmm. Maar dat is een ander punt van ons. Kijk, elke pesticide en elk stukje landbouwgif op je voedsel kent een limiet. Hè? Van boven een bepaalde grens mag er sowieso inzetten, dan wordt het van de handen gehaald.
1: Ja.
2: Maar wat er niet wordt bekeken is hoe het optelt bij elkaar. Dat noemen we het cocktail-effect.
1: Ja.
2: Dus als jij zeg maar 18 keer een pesticide hebt die onder de waarde ligt die toegestaan is, is dat wel 18 keer onder die waarde. Dus bij elkaar opgeteld zit je aan een aardig aandeel pesticiden.
1: Ja, kom je weer veel te hoog uit natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, daar moet wat aan gebeuren. Jullie zijn er al jaren mee bezig. Ik hoor weer een petitie aankomen, klopt dat?
2: Zeker. Deze petitie die loopt al een tijdje, omdat de Europese Unie heeft aangekondigd dat ze werken aan een verbod op de export van deze schadelijke pesticiden. Maar dat plan hebben ze in de ijskast gezet.
1: Oh.
2: Dus wij hebben onze petitie opnieuw leven ingeblazen. En gelukkig hebben we deze week weer heel veel nieuwe petitietekenaars erbij gekregen, waardoor we al op 120.000 mensen zitten die deze petitie hebben ondertekend.
1: Mm-hmm.
2: En dat moet toch indruk maken, zou je denken. Hoe meer mensen tekenen, hoe meer je die druk opvoert bij politici. Want daar zijn ze wel gevoelig voor, hoor, voor handtekeningen.
1: Ja, toch wel. Ja. Maar gaat het dan naar de Nederlandse politici of ook in Brussel?
2: Nou, in Nederland speelt het ook in het debat, maar ik heb het gevoel dat ook mede door onze jarenlange campagnes de Nederlandse politiek al aardig overtuigd is dat dit eigenlijk niet moet kunnen. Hoe hypocriet het is dat wij deze pesticiden toch gewoon exporteren. Maar Europa moet nog overtuigd worden, dus de petitie is gericht op mevrouw van der Leyen.
1: Oké, die luistert altijd goed naar dingen, maar ik weet niet of ze altijd doet wat jullie dan vragen. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
2: Nee. Ja, en als mensen op de hoogte willen blijven, ze kunnen ook altijd bij Foodwatch schrijven wij iedere week een nieuwsbrief.
1: Ja.
2: Het laatste nieuws, en dan dat gaat ook heel veel over pesticiden en de gevolgen ervan en wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus dat kun je natuurlijk ook altijd doen. Ja. Even inschrijven op onze nieuwsbrief.
1: Kijk even op de website, dan kan je via die website de nieuwsbrief laten komen bij jezelf thuis. Maar de petitietekening is ook belangrijk, hè?
2: Ja, dat is belangrijk, want het is ook zo verschrikkelijk hypocriet, hè, om te zeggen we willen in Europa willen we deze gifstoffen niet.
1: Nee, maar die
2: we exporteren ze gewoon naar andere landen.
1: Ja, en dan komen ze via de achterdeur weer binnen.
2: Ja, precies. Ja, ja. En dan gaan we ook nog die landen de schuld geven. Dan gaan we ook nog zeggen van, wij willen onze producten in Nederland beschermen tegen slechte producten van het buitenland. Dan denk ik, hoe zot wil je het hebben?
1: Kijk even op de website, die hebben we nog niet genoemd. Dus noem hem toch nog maar een keer.
2: Foodwatch.nl. Kijk. Makkelijk te onthouden.
1: Ja, heel makkelijk. Dan komt dat allemaal terecht. En als u wilt tekenen, dan zit er wel een knop waarbij dat heel makkelijk kan. Duidelijk, ja, maar weer sterkte in de strijd. En,
2: ja,
1: bedankt voor dit gesprek. Nicole van Gemert, directeur van de stichting Foodwatch, bedankt.

Toonladders op zijn Alicia Keys. Je hoorde If I Ain't Got You uit 2003. En dat was de late avond van dinsdag 26 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Colin Blunstone blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportland.

0: Oostzeeuwse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.